0: brakken, zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaudu-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoeng Baru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hit.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
11: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië.
12: Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma-Siam- en Pakhoenbaudu-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Bari is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
14: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
17: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
18: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma-Siam- en Pakhoenbaudu-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
6: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en en nacht.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
11: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
15: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
13: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
16: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
17: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
18: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
17: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
10: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
19: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Jip Hansen.

Geraldine. En Man Anit. Hoor je hier op Echt Verbarstad. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Zien we al het allerlekste tijdstip van de week. 9 uur. Dat betekent dat je nog een heel weekend voor je hebt. Eindelijk die werkweek het overleeft. Eindelijk zaterdagochtend. Ja, en die ga je goed benutten hoor. Met de allerlekste muziek. Zometeen Dotan, Coolio, Gangsta's Paradise komt eraan. Echt maar nog veel meer leuke tracks. Ja, ik ben ook weer terug hè, van vakantie. Vorige week was ik eventjes niet. Ja, en ik ben weer lekker bruin gekleurd. Ik heb weer goede zin om aan een nieuwe radioseizoen, zo kan je het noemen, te beginnen. Ja, en we gaan heel veel dingen hetzelfde doen, maar ook sommige dingen. Want wat gaat veranderen, daar ga ik je allemaal deze show in bijpraten. Eerst muziek van Dotan, zometeen Hungry komt eraan. Ook Idali, Ronnie Flex en Frenna, Popi Le.

eventjes afwezig geweest, maar nu is het helemaal terug. Total Morning hier op Echte Park zat met Hungry. Zometeen de track van vandaag. Niemand ik heb gekozen door de activiteit en sfeer van deze zaterdag 22 augustus 2026. RTV Parkstad. Na Coolio.

terug naar de 90s met Coolio en Gangsta's Paradise. Goedemorgen, zaterdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Het is bijna 9:30. Dat betekent tijd voor de track van vandaag. Het nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 22 augustus 2026. Met vandaag het laatste weekend van de zomervakantie hier in Parsten natuurlijk. Maar ook een beetje het laatste weekend van het festivalseizoen. Als je wat dichterbij hier kijkt in Parsstad, dan kun je naar België toe. Pukkelpop is daar aan de gang in Hasselt en Kiewit. Alleen dat is echt binnen, ja, echt heel snel uitverkocht. Dus daar kun je eigenlijk niet mee heen. Alleen zijn er wel nog wat tickets op, te krijgen volgens mij. Dus als je nog wil gaan, dan kan dat. Ja, en vandaag ook in Nederland dan. Lowlands in Biddinghuis, helemaal in Friesland. Op het terrein van Waalderby is dat altijd. Ja, en daar staat er echt een line-up van je welste vanmiddag. S10 Okilus. Ja, dat is er even jeugd hebben leven, toch? Tyler, de creator, is vanavond headliner. Een van de grootste rap acts van dit moment. Ja, en ook deze man, die je vast en zeker al vaker hier op Echte Web Parks hebt gehoord. Somber. Die staat vanavond ook in de grootste stage, de Alpha, op Lowlands op deze zaterdag 22 augustus. Vanavond om 8:30 en daarom is hij deze week de track van vandaag. Somber en

0: moet je toch echt zelf gaan uitvinden, hoor. Annemarie, David Guetta en Corey Lewis. What is love? Baby Don't Hurt Me, joh, die hier op Echt TV Park staat. Zometeen gaan we naar het begin van de tent met Dynamite. Taylor Quirks komt eraan. En nog veel meer.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
6: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kyiv-Yri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Yes, goedemorgen, jippie. Met zometeen Phil Collins Stewart komt eraan.

0: Ik voor de zaterdagochtend, Jonne, Two Hearts. Ja, ik heb een scoop voor je. Hoe voel je dat ook noemen in Rodderland? Een roddel die meteen naar Yvonne de Kolderweij kan, bij wijze van spreken. Ik weet namelijk wat van koffie Kim Broens drinkt. Ze loopt hier al samen met Erik in de wandelgangen voor een nieuwe Saturday vanavond.
1: Hoi, wij zijn Kim en Erik.

Complicated. Zometeen, muziek van San en Peppa, Push It komt eraan. En Avril Lavigne en San en Peppa hebben iets gemeen. In november werd namelijk Cyndi Lauper geëerst in de Rock and Roll Hall of Fame. Dat gebeurde in Los Angeles. En San en Peppa en Avril Lavigne die werden gevraagd om samen met Cyndi Lauper haar grootste hit ooit te zingen. Girls Just Wanna Have Fun. Dat klonk toen zo. Dit is Avril Lavigne.

en is uiteindelijk ook Salt and Pepper. Dat klonk toen zo. Eén groot festijn. Ja, en wil je nou die hele show checken? Ga dan naar Rock and Roll Hall of Fame. Zien lopen, dan vind je het vanzelf. Zo.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Rond deze tijd begint op landgoed Boonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
13: Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Kom binnen.
15: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.

0: zaterdag, fijne zaterdagochtend. Mac Miker en DJ Sven. Holiday Day Rap hoorde je op Echt TV, Parkstad. Jippie, goedemorgen. De volgende track is nieuwe muziek op Echt TV, Parkstad. Staat hier in de playlist. Is een Nederlandstalige grote hit. Alleen, er is een beetje ook kritiek op. Hij wordt overal feestjes draaien, maar er is ook een beetje kritiek op. Het is namelijk een beetje een confronterende tekst. Eigenlijk is helemaal niks mis met die tekst. Ze zingen namelijk, wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank? Eigenlijk is daar niks mis mee. Het is gewoon een zin wat ook nog klopt. Het is inderdaad schadelijk voor je uit. Maar er zit zo'n hoempapa muziekje onder. Moet je even luisteren, zo klinkt het.
1: Want alles wat mooi is, dat maakt ook kapot.
0: In het refrein zit hij.
1: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank?
0: Ja, maar het is wel natuurlijk één van de grootste hits van dit moment. Daarom staat hij natuurlijk ook hier in de playlist van Echt TV Parkstad. Ik snap het helemaal. Moet het gewoon niet zo heel serieus nemen. Reenberg op Echt TV Parkstad. Zaterdagochtend met Zonnebank. Wil ik graag aan je voorstellen.
1: Ik steek er één op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar...

De zomerhit van 2014, Sigma en Nobody to Love. Daarvoor ook nog de zomerhit van 2026. Nederlandstalige zomerhit in ieder geval. Ray en Beer, Gordetje en Zonnebank. Zometeen een nieuw spelletje op Echte Parks. Dat tijdens deze weekendochtendshow. Ja, hoe en wat vertel ik je zo? Kan je wel nog vertellen wat de prijs is? Nou, de eer van Echt TV Parkstad. Als je altijd willen hebben, toch? Ook Suzanne Vlee komen eraan. Niemand is onderweg.

0: blijft prachtig. Echt weer Parkstad met Suzanne Freek. Niemand hoorde hier op Echt weer Parkstad. Dus daar is voor een nieuwe spelletje tijdens deze weekendochtendshow. Ik heb het al vaker gespeeld in een ander programma, maar nu dus hier.
1: Google zegt het.
0: Ja, je hoort het goed. Google zegt het. Google gaat zo meteen een songtekst aan je voorstellen. Jij moet raden welke track het is. Nou, zo moeilijk is het niet, hè? Weet je het antwoord? Dan moet je het gewoon sturen via de Echte Parkstad website. Druk daar op het app-icoontje en geef je antwoord door. En misschien win je dan wel de prijs voor dit spelletje. Dat is namelijk de eer van Echte Parkstad. Nou, dat had je altijd al willen hebben. Ik weet het zeker. Hou je ogen gespitst. Daar komt hij.
1: Roll that back wood. Babe and play me close, cause girls like you run round with guys like me. Till sundown, when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah.
0: Ja, weet je dan tot laat weten via de Echte Parkstad website.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niet.

0: Eentje met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
1: Dit is Nick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Canada heeft onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Dankjewel. We zitten midden in een potje. Google zegt het. Jij moet raden welke songtekst Google vertelt. Ik zie al een paar antwoorden binnenkomen via de echte Parkstad website. Maar dat kan nog veel beter. Komt-ie, hè?
3: Google zegt het.
2: Ja. Ik ga je nog één keer de songtekst laten horen. Jij mag raden welke songtekst Google vertelt. Heb het goed? Dan win je misschien wel de eer van echt TV Parkstad. Moet je alleen een appje sturen. Met het goede antwoord natuurlijk via de echt TV Parkstad website. Komt-ie? Nog één keer.
3: Roll that back wood. Babe and play me close cause girls like you run round with guys like me. Till sundown when I come through I need a girl like you. Yeah, yeah.
2: Ja. Weet jij het antwoord? Laat het weten via de echte Parkstad website. Druk daar op WhatsApp-icoontje. En misschien heb je het helemaal goed en win je de eer van echt TV Parkstad. Eerst heb ik nog muziek voor je. Van de afsluiter van de Pinkpop Zaterdag afgelopen editie. The Cure, dit is Close to Me.

0: Ja, dat was deze perfect bij. The Cure en Close to Me hoorde je hier op Echt TV Parkstad.
1: Google zegt het.
0: Ja, je hoort het. Het is tijd voor Google zegt het. We zitten midden in een potje. Het eerste potje hier in de weekendochtendshow. Jij moet raden van welke track de songtitel is die Google jou vertelt. Ja, ik heb je twee kansen gegeven. Ja, nu ga ik nog echt tijd maken voor de winnaar. En je onthullen welke track het nou eigenlijk is. Dit was de songtekst.
1: Roll that back wood, babe, and play me close, 'cause girls like you run round with guys like me. Till sundown, when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah.
0: En het antwoord was Girl Like You van Maroon 5. Ja, het is gewoon het refrein. Als je het goed hebt, gefeliciteerd. Helemaal goed gedaan. Jij bent de eer van Echt TV Parkstad. En we gaan hem ook nog eens voor je draaien. Nou, twee.

0: Stranger.
1: Kay & Grace en Strangers. Ja, zometeen hoor je de man die op dit moment bijna meer hits heeft dan de hoeveelheid kinderen van Douwebop. Nou, dat zegt wel wat, hè? Nou, Pussycat Dog.

Sommelier en morning. Inderdaad, een hele goede morgen. Joris hier op Echte Verpars. Dat blijft lekker deze track. Ze hebben ook nieuwe muziek uit. Ja, en die track is al wat ouder, maar die hebben ze dus helemaal vernieuwd. En die is nu echt een grote hit aan het worden. Feels Part 2 kun je checken op Spotify onder andere. Dan ga je vast ook nog een keer hier horen op Echt TV Parstad. En over nieuwe muziek gesproken. Somber, je hoorde je vanochtend ook al als track van vandaag. Staat vanavond namelijk op Lowlands in Biddinghuizen in Nederland. Ja, en hij heeft ook nieuwe muziek uit. Een beetje Coldplay invloed uit de Zero's. En ik zei net al, Somber heeft op dit moment meer hits dan de hoeveelheid kinderen van Douwe Bob. En dat zegt wel wat, hè? Ja, zeker. Somber, nieuw hier op Echt Weer Parstad. En hij klinkt echt prachtig. My Body Isn't Ready. Hoor je hier op de zaterdagochtend. Geniet ervan.

0: bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
10: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze. Aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van de online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma-Siam- en Pakambaru-spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Dit is het begin van...
15: Jip.

0: Want My Shoes In Your Eyes. En daarvoor nog de nieuws van B-Rexa en Faders nieuwe liedje. Goedemorgen, jippie, op de zaterdagochtend. Welkom, welkom, dit is de weekendochtendshow. En tot 12 uur draai ik nog de lekkerste muziek als soundtrack voor jouw ochtend. Of je nu aan het afwassen bent, de boodschappen doet, aan het werk bent, misschien een stukje fiets of gewoon lekker rustig aan doet. Ik ben er voor je met de allerlekkerste muziek om die zaterdagochtend even goed op gang te laten gaan. Coldplay sowieso, Adventure of a Lifetime, ook de Hands and Boots. Zo, die heb ik al lang niet meer gehoord. Sky on Fire komt eraan. Ook muziek van Akon sowieso, Lonely. Ja, en dat nummer wist je dat het eigenlijk gebaseerd is op een veel ouder nummer. Het is namelijk een sample van Mr. Lonely van Bobby Vinton uit 1964. Dat klonk toen zo.
1: Lonely.
0: Veel langzamer.

en Lonely. Toch iets meer op tempo dan die van Bobby Vincent uit de jaren 60 die ik net aan liet horen. Daar is Lonely van Akon opgebaseerd. Mr. Lonely hoor je hier op Echt TV Parks. De telefoon naar Chill Kobe en mijn nek. Hard and Hard tijdens de soundtrack van je zaterdagochtend. Dit is zo'n vergeet me liedje. Het is een nummer wat je al lang niet meer hebt gehoord. En je denkt, oh ja, die bestaat ook nog. Zometeen ook Coldplay, Adventure of Life, dan komt eraan. Een London Beat na

Day, an Adventure of a Lifetime. Dat was het ook, hè, in 2023 in de Johan Cruijff Arena. Yo, dat is hier op RTV Parks, dat Coldplay dus. En daarvoor nog Handsome Poets, Sky and Fire. We zitten midden in het Formule 1 weekend. Zien dat je vader de hele dag achter de tv zit. Of misschien ben je weer zelf de vader. Die hele dag achter de tv zit te kijken naar de Grand Prix in Zandvoort. Met vandaag de Formule 1 sprint. Ook de kwalificatie is vandaag aan de gang. En ik wist helemaal niet. In Zandvoort, ja, daar pakken ze echt flink uit. Want ze hebben namelijk ook heel veel live acts

0: Zigzags. I've been thinking about you. Worden hier op Echte Parkstad. Zometeen de tip van Jip en ook muziek van de Cranberries komt eraan. Zombie is onderweg. En ik heb alvast een tip van Jip voor je. Maar dan in je evenementen. Heb je volgende week vrijdag iets te doen?
1: Goed meegegeven van de Hurk.

XXX Loets Ballen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Ballen in Wursselen. Zo.

0: Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van de online privacy van kinderen. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu-spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Zometeen de kerst op de taart. Oftewel de Cranberries. Na, Shut Up en de Black Eyed Peas.

Shut up. Hoor die op RTV Parkstad. Ja, en in de tijd, zometeen, voor mijn favoriete track van het moment, de tip van Jip. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook zo dadelijk voor jou. Ik heb hem echt op repeat en repeat.

Ik vind het nummer zo prachtig. Ik heb vaker een up-tempo nummer gehad. Maar nu is het dus meer een ballad. En welke track het is, dat hoor je zo meteen. Ik kan je wel vertellen, ik heb hem afgelopen woensdagavond ook gedraaid. Toen mocht ik de avondshow van Parkster vervangen van Bas Wientjes. En toen heb ik hem ook gedraaid. Dus dat betekent dat ik er niet beu ben. Dat ik hem altijd lekker vind. Dus ik hoop dat het bij jou zo dadelijk ook geldt. Eerst muziek van de Brandberries. Dit is Zombie hier op RTV Parkstad.

The Weeknd, Daft Punk en Starboy. Hoor hier bij de zaterdagochtend van Echte Bars dat dit is de Weeknd ochtendshow. En het is tijd voor de tip van Jip. Een nummer dat ik echt heel lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook, staat dadelijk voor jou. Ik heb hem echt op repeat en repeat en repeat staan. Hij is van Sienna Spyro. Zij heeft een heel nieuw album uitgebracht. Staat ook in 2027 in maart, als het goed is, in de Gashouder in Amsterdam. Ze heeft dus een heel nieuw album uitgebracht met echt veel goede tracks. Je hebt bijvoorbeeld haar grootste hit natuurlijk, Sienna Spyro en Die on the Hill. Die klinkt zo.

een hit die al veel hier op Echte Parks is gedraaid. Material Lover. En dan heb je ook nog een track, Great Expectation. En dat is mijn favoriet.

Mijn favoriete track van dit moment. Sienna Sparrow en Great Expectation is deze week de tip van Jip. En wil je nou alle tip van Jip tot nu toe checken? Ga dan naar de gelijknamige playlist van Spotify. Tip van Jip streep je echt TV Parkstad. Dan vind je ze allemaal. Zometeen Alex Warren na Kiss.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Mondomarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
17: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
18: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
19: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
16: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
20: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
21: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
22: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadevoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
7: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt in Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvang.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: XXXLoots Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak.
10: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
15: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
13: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
16: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
17: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
16: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Johan de Vos.
1: Goedemiddag, een warm welkom bij RTV Parkstad. Zaterdagmiddag, het moment waarop de week langzaam van je afleidt. Agenda mag even dicht, telefoon kan wat vaker blijven liggen. En dan is vooral tijd voor dingen waar je door de week niet altijd aan toekomt. Ja, en natuurlijk ook muziek. Ja, 2 uur lang neem ik je mee door een mooie verzameling van platen, bekende klassiekers, lekkere meezingers en nummers die misschien al een tijdje niet meer voorbij zijn gekomen. Dus zet de radio lekker aan. Maak er een fijne zaterdagmiddag van. Begonnen met Roxy Dekker en The Loser en Janet Jackson, All For You. En mijn naam is Johan de Vos. Goedemiddag!

Midora, Anywhere. Ja, sommige middag hebben geen plan nodig. Hè? Je ziet wel wat de dag brengt. Misschien een boodschapje, misschien een terrasje, misschien gewoon lekker thuis. En eigenlijk is dat ook een vorm van luxe. Tijd hebben om zelf te bepalen waar je zin in hebt. En als de muziek dan ook goed is, ja, dan zit je.

Rand Rand Safe a Prayer. Terug naar de jaren 80. Straks komen er 120 minuten lang breuzelvrij hits. Non-stop muziek. Dus 20 minuten lang hier bij Art Vierpaard. Op deze zaterdagmiddag. Vandaag alweer de 22 augustus 2026. Gaat snel. Gaan we nog een plaatje draaien voor het headline nieuws. Die zijn The Verve en The Bittersweet Symphony.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Volgende week vrijdag is in Nederland een bijna volledige maansverduistering te zien. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Robbie Williams en Candy, Prosper en Clooney, Free Your Mind, Michael Jackson, Black or White, Anastasia Not met Not That Kind, opende de 20 minuten lange Breuze Vrij Hits, ja, op deze zaterdagmiddag. Verder met Beyoncé en Shakira, nu zijn ze met Beautiful Liar.

Beyoncé en Shakira, Beautiful Liar. Ja, gezegde van vandaag is beter een goede buur dan een verre vriend. Een oude gezegde, maar eentje waar veel waarheid in zit. Een buurman die even een pakketje aanneemt. Iemand die de planten water geeft als je weg bent. Of gewoon iemand die je kent en even vraagt, alles goed? Ja, dat zijn vaak de kleine dingen die een buurt gezellig maken. Ja, misschien bij jou ook naast. Oké, gaan we verder met de muziek van die Damiano, David, Tila en Nile Rodgers.

Money, Take My Home Tonight. En Dimeano David en Taylor en Nile Rodgers met Talk To Me hoort nog daarvoor. Hey, ga even tussenuit. Het nieuws komt eraan van 3 uur. Na 3 uur komen we terug in deel 2.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Bij taxicentrale

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Train, Drops of Jupiter, Tell Me, tussen twee haakjes. Uit feestend 1 alweer. Noano en Ems, hoor je nog ervoor met Waka Waka. Welkom terug, deel 2, op deze zaterdagmiddag. Tussen 2 en 4, de volgende is hier met Jonas.

Ja, lekker deze. Bruno Mars, Oh My Soul. Prachtig. Als je in Limburg woont, hoef je soms helemaal niet ver weg, hè, om een vakantiegevoel te krijgen. Nee. Hele mooie wandeling, een terrasje, een dorpje waar je al 100 keer bent geweest, maar waar je toch iedere keer iets nieuws ziet. Ja, misschien is dat wel het mooie van onze provincie. We zijn gewend geraakt aan al het moois om ons heen. Ja, totdat je bezoek krijgt van iemand van die van buiten Limburg komt en zegt: wat wonen jullie hier toch mooi? En dan kijk je ineens zelf weer wat beter om je heen. Dat is wel het goede. Ja, zeker. Verder met muziek uit de jaren 80. Hier is Dolly Parton. 9 to 5.

0: zo heet die. The Fate of Ophelia van Taylor Swift.
1: Ja, een paar gedachten voor vandaag. Het mooiste moment van vandaag is soms het moment waarop je nergens naar meer naartoe hoeft. Maak van gewoon een dag iets waar je later met plezier aan terugdenkt. En deze vind ik misschien wel het mooiste. Geluk zit niet altijd in meer hebben, maar soms gewoon in meer zien.
0: Ja, dat is mooi, hè? Ja.
1: Hij is komen aan, 20 minuten lang op Reuzenwee Hits. Alcazar. Ik heb Rutger van Barneveld voor je nog. Jonathan

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Wow!
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes.

liggen. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de

Jonas Blue, Dakota en Fast Car. Daarvoor Rutger van Barneveld. De zwoele zomernacht kwam voorbij. En Cliff Hiles en Cole en Deeper Love. En Alcazar met Crying at the Discotheque. 20 minuten lang non-stop muziek.

Ja, het zit er weer op, hè? Het zit er weer op. Ja, dan is het weer voorbij. Deze zaterdagmiddag 2 uur muziek en gezelligheid zijn voorbij gevlogen. En ik hoop dat je een fijne middag hebt gehad en dat hier nog een mooie zaterdagavond op je wacht. Geniet ervan en onthoud. Je hoeft niet altijd iets bijzonders te doen om een bijzondere dag te hebben. Een fijne zaterdagavond en tot morgen. Hoi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend. Wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in een dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
16: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
17: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Jongens, laten we eerlijk zijn, beter kunnen we niet beginnen. Het is weer zaterdag net over vieren en het is tijd voor Saddle Dance. Ja, inderdaad, je hoort het al. Ja, Arno is er niet vanavond. Ik mag het weer doen. Ja, ik bedoel het programma overnemen en lekkere muziek draaien tot 6 uur. Saturdays hier bij RTV Parkstad. We starten met In the Stone van Earth, Wind & Fire. Dat is ook weer zo'n plaatje. De beginnende meeste DJ's of heel veel DJ's... die begonnen altijd de avond met In the Stone van Earth, Wind & Fire. Deze barcase, die plakt er even aan vast. En de slide. Blijf lekker luisteren. Tot 6 uur. Saturdays op je radio. Met de allerlekkerste muziek, zal Arno zeggen.

Oh, the son of Carl Carlton en Groovin. Al beter bekend als She's a Batman with Gemma. Tenminste, dat is wel zijn grootste hit. Fijn dat je luistert. Sander Dance. Ook natuurlijk op tv te zien. Ziggo Kanaal 43. KPN 1495. Odido Kanaal 882. En natuurlijk via de livestream van onze site. Kun je eens een beetje een kijkje in de keuken nemen. Want in ieder geval, Jan, zaterdagavond is ingevuld. Van na 6 uur is het tijd voor Zelle je, Kem en Erik, op je

Rolled Hard with Midnight Star kwam er vanwege Midas Touch en deze René en Angela. And I'll Be Good. Je luistert naar Saturday Dance op deze zaterdagavond tot 6 uur. Ja, inderdaad. Ik mag Arnold weer vervangen vanavond. En dat vind ik helemaal niet vervelend. It's a group thing. It's got heb je nou zoiets van ook meedoen met het programma? Je weet hoe het gaat. Ga je naar de site. Een groen icoontje, zo'n WhatsApp-icoontje.

feestje en er kwam deze plaat voorbij en ik stond echt zoiets van, hè? Ja, je hoort hem heel weinig, deze Zane en Grooving. Op die, ja, op die soul-parties en die funky-parties, daar wordt hij nog wel eens geregeld gedraaid, zoals deze plaat ook natuurlijk.

0: natuurlijk wel een iets langere versie. Speciaal voor Loekie en Moppie. Rick James and We Have a Big Time.
1: Go a little something like this. Hit it.
0: En ik kreeg net nog een heel leuk appje binnen. Ga ik zo meteen even, ga ik dat even behandelen. Ga even het nummer zoeken. Heel fijn dat jullie allemaal reageren, jongens. Dat

Dalt Medina. Don't Lock. Ik ben ongeveer zo'n 66 jaar, 67 jaar oud. Anthony Terrell Smith heet hij normaal. En ik moet zeggen, we zijn een van de herkenbaarste platen. Funky Cold Medina. Ja, natuurlijk is vanavond alles herkenbaar. Vul het maar in. Stuur me een app hier naar de studio. Even naar de site. Het groene icoontje rechts onder. Stuur me een leuk berichtje of een bezoek. Tot 6 uur. Luister je naar disco. In Saturday Dance en Funky Music. Is de Fat Larry's Band en Breaking Out.

Ah, lekker om nog een keer de Fat Larry's Band te draaien. Breaking Out. Dat is niet zo'n hele populaire plaat van hun. Maar je moest natuurlijk kunnen van Looking for Love Tonight. Act Like You Know. Je hebt nog zo'n bekend. Zoom. Ja, af en toe dan komt zo'n groep, band, zanger, zangeres voorbij. Met een iets minder bekende plaat hier in Saturday Dance. En dat is ook ontzettende mooie muziek. Fijn dat je luistert hier bij RTV Paristad. Ja, inderdaad, Arno is er niet vanavond. Dus ik neem even de honneurs waar. En dat doe ik samen met Billy Ocean en Stay the Night.

misschien moet je het gewoon een keer doen. BT Express and Do It. Een bandje opgericht in 1972. Peace Piper, Once You Get It Express, noem ze maar op. Dit was wel een hele bekende Do It.

Wat clean up of the ghetto, de Philadelphia International All-Stars. Daar zijn ze hier in Nederland ook mee bezig, ergens wat op te ruimen. Maar goed, daar gaan we Fanny niet over hebben. Speciaal voor Loekie en Moppie. Ik weet dat ze luisteren. En ook een klein beetje fan van Al Green. En een rustpuntje in het programma. Moet kunnen.

Callaway, I want you. We hebben nog zo'n dik kwartier hebben we nog te gaan met te vullen met lekkere platen. En dat ga ik zeker doen. Tot 6 uur, Settle Dance op je radio. Hier bij RTV Pankstad.

I'm gonna get to that loving feeling dynasty. Dan kreeg je weer zo'n herkenbare plaat die we toch nog even willen draaien. Zo op de valreep. McFadden en Whitehead. En ain't no stopping us now. Nee, we gaan gewoon door op deze zaterdagavond. Na 6 uur. Kim en Erik. In Saturday op je radio. Laat je weer verrassen. Vond het toch weer een geweldige show, dat weet ik 100% zeker.

Het is toch mooi, dan krijg je nog een verzoekje op de valreep. En dan, ja, je hoeft mijn naam niet te noemen. Nou, dat doe ik dan ook niet. Maar het is wel een plaatje van Delegation. And it's your turn. Ben je deze? Maar vergeet natuurlijk niet te blijven luisteren. 24 uur per dag. En natuurlijk ook op tv. Bij RTV Parkstad.

praten. En de meesten onder ons weten dat wel. De mensen van een beetje gemiddelde leeftijd. Vroeger had je die 12-inch uitvoering. Die white label platen. En Delegation deed dat heel veel. It's your turn. Maar misschien heb je ook een beetje kunnen horen dat Johnny Guitar Watson voorbij kwam. Goed. Beetje informatie, backside informatie. Het zit er weer op. We hebben nog tijd voor één plaat. En ja, volgende week zal Arno zeker weer terug zijn. En maak er nog een fijn weekend van. En geniet zometeen van Kim en Erik.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
10: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je het trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
11: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
12: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
14: Kim en Erik, ja, daar zijn we toch. Kim, ben je er ook bij?
15: Ja, ik ben erbij.
14: Kim, nog even de microfoon goed zetten. Ach ja.
15: We zijn er.
14: We zijn er in ieder geval. Zaterdagavond. We beginnen met de Bauza.
15: Magnetic. Ja, we zijn als van 6 tot 8. Saturday, leukste begin van je zaterdagavond. Inderdaad, met Kim en Erik.
14: Lekker zaterdag dit. Lekker begin.

0: Werk.
1: De Bauza. Hoe mensen toch op een artiestennaam komen.
2: Eindelijk was zomernummer is het eind van de zomer.
1: Ja, ja,
2: ja, hoe
1: ja,
2: je maar... erop komt. Ja. Hij zal wel zo heten. Ik weet het niet.
1: Ik heb geen idee eigenlijk.
2: Zaterdagavond, lekker op de radio.
1: Maakt niet uit hoe je week is gelopen. Eén vaste waarde is er sowieso. Dat is de zaterdagavond van 6 tot 8. Want dat zijn wij er.
2: Dat zijn wij. Ja. Ja. En dat zijn we.
1: Ja, zeker wel.
2: En wat heb jij nog gedaan? Je hebt gewerkt deze week weer.
1: Ja, ik heb wel gewoon gewerkt. Ja. Jij had 3 weken vrij, maar ik heb gewoon gewerkt deze week.
2: Weer.
1: Ja, ja, ja. Kun je het aan?
2: Ja, zeker.
1: Ja,
2: ja, nee, ja, natuurlijk. Helemaal klaar voor.
1: Ben je een beetje bijgekomen?
2: Nee, dat niet.
1: Nee,
2: nee, absoluut niet.
1: Dat is meestal, hè.
2: Het is niet echt vakantie. Nee. Hè? Vakantie ga je normaal gewoon echt helemaal niks doen. Maar dat zit er totaal niet in.
1: Nee, dat zit er niet in.
2: Helemaal niet uit. Het was leuk.
1: De scholen beginnen maandag weer daar aan mijn 2e uur house in de pauze. En gewoon even lekker dansen.
2: Als je erbij wilt zijn, kan, hè. rtvparkstad.nl. En rechtsonder is die WhatsApp-button.
1: Ja.
2: Dan kom je meteen in de studio, vinden we altijd leuk.
1: Ja, de airco draait, de playlist is goed gevuld.
2: Ja, de airco draait. Ja, het is 20 graden buiten.
1: Ja,
2: de airco doet het weer.
1: Ja.
2: Ah, helemaal
1: en we
2: goed.
1: Maken er weer een gezellige 2 uur van.
2: Dat dacht ik wel.
1: Ja. Goedenavond. Ja, dit is Emanate en I got a little something for you. Lekker uit de 90's.
2: Alleen maar goede muziek hier. Tot 8 uur, altijd goede muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Maar onze playlist.
1: Oh.

0: En dat is gewoon M&M's?
1: Ja, niet M&M.
0: Het had gewoon zo... Backstreet Boys zou kunnen zijn toen de tijd, hè?
1: Ja, maar dit was wel echt, ja, dit was inderdaad zo'n donker groepje met inderdaad een beetje vergelijkbare muziek zoals de Backstreet Boys.
0: En, ja, de hele vibe klinkt er gewoon helemaal naar.
1: Ja.
0: Jaren 90, zei je?
1: Ja. Donker groepje.
0: Wacht eventjes, hier rol op nog een website mee, dat was niet de bedoeling.
1: Oh ja, want, ik hoorde mezelf.
0: Ja, let op, jaren 90.
2: Ze hebben weer iets nieuws bij de postbank. De Talkmate. Dat is een kleine handige vertaalcomputer voor 6 talen. En die krijg je als je tussen de 12 en 18 bent en voor het eerst een Easy Blue of een GeoRate.
0: Een Easy Blue, oké. Okay.
1: Ja, vet. Oh.
2: En dat is handig.
3: Ciao.
2: Nou, bijvoorbeeld ciao. Betekent hallo.
3: Beletza.
2: Beletza.
0: Ja, let op.
2: Schoonheid. Altijd handig om te weten.
4: Hebben ze noedel?
2: Noedel betekent pasta.
0: Het kon heel lang toen, hè?
2: Is konto.
0: Reclame.
3: Ayuto.
1: Ayuto.
2: Is help.
3: Ayuto.
0: Ja, en dit, jij zei dus meteen...
1: Ja, ik zeg echt nog heel vaak, Hayuto!
0: Ja, dat
1: komt hier vandaan, echt fantastisch. Jij stuurt hem vanmiddag, ik denk, oh my god!
0: Ja, ik volg van je kanalen en dan krijg je deze dingen gewoon op je netvlies.
1: Nostalgie.
0: Ik had zo'n ding ook, hè?
1: Ik ook, ja.
0: En je zegt, nee, ik heb hem niet meer in de kast liggen. Maar
1: nee, dus iemand stuurde inderdaad zo'n TikTok-reactie van, oh, hij ligt mij nog in de kast. Ja,
0: ja, het ding is, we hebben het vaak gehad over de buzzers, maar dit was ook wel echt een gaaf ding.
1: Ja.
0: Toentertijd... was dit gewoon state of the art? Ik bedoel...
1: eerst had je natuurlijk die blauwe spaarpot, hè, waar je dan
0: ja, die heb ik wel gezegd.
1: Die kwartjes en die dubbeltjes.
0: En die vielen dan heel mooi zo'n dingetje.
1: Ja,
0: oh, dat was leuk.
1: Ja,
0: met een ging alleen nooit open.
1: Nou,
0: dan moest je zo'n dingetje tussen duwen.
1: Daar had ik dus een foefje voor.
0: Oh, vertel.
1: Ja, vandalisme all over the place. We hadden thuis een brievenopener.
0: Oh ja, ja.
1: En dan kon ik echt zo. Hop, daar kwam weer een rijksdaalder.
0: En het ging mij niet om het geld eruit halen. Nee, ik wil het geld terug erin duwen.
1: Ik vond dat leuk om snoepjes halen.
0: Ah, zo, ja, oké.
1: Waarom vult dat ding niet, zeiden mijn ouders dan? Ja, weet ik niet.
0: Ja, gek, hè?
1: Ja.
0: Hij gaat alleen maar leger. Ja, er zit een gat onderin. Ik weet het ook niet. Maar ja, goed, die Talkmate... dat was dus een vertaalcomputertje met verschillende talen in het ding. Dus je tikte gewoon het in.
1: Ja.
0: En dat was ook nog gewoon 2 keer, 3 keer op een toets duwen om een letter te krijgen.
1: Ja.
0: Dat was gewoon echt oldschool.
1: Ja,
0: maar het ding vertaalde best goed.
1: Ja.
0: Nou, met de AI weten we niet eens, er wordt alleen maar niet beter op soms.
1: Nee,
0: hoor.
1: En er wordt niet meer gecheckt en noem maar op.
0: Nee, precies.
1: Maar Hayuto, die bestaat nog steeds.
0: Hayuto, geweldig.
1: Hayuto.
0: Nou, en zo weten we weer wat dit dingetje uit de jaren 90, wat we gewoon echt... Het zat niet meer op mijn netvlies.
1: Nee,
0: het kwam voorbij.
1: Niet.
0: Oh ja, dat stomme ding heb ik ook gehad.
1: Ja, te gek. Ja. Echt heel leuk.
0: En nou krijg je van de bank niks meer, volgens mij, hè?
1: Nee,
0: vroeger werd je... Als je een kinderrekening opende, kreeg je allemaal leuke dingetjes.
1: Ja.
0: Dat waren echt iconische dingen.
1: Ja.
0: We hebben het er nu nog over.
1: Ja.
0: Nu krijg je... Wat krijg je? Misschien een cadeaubon of zo?
1: Ja, al zo.
0: Ja, dat is het niet.
1: Je krijgt niet eens wel flippels in de chips, hallo.
0: Ja, dat ook. Ja, misschien stikken de mensen erin.
1: Ze weten niet wat je was alles leuker.
0: Ik vind het ook, ja. Dan draaien we nou een nieuwe plaat.
1: Ja, precies. Hey Roger, goedenavond.
0: Hey Roger is er ook bij.
1: Joep is er ook bij.
0: Ik zeg bam, bam, jongens.

0: Hanks.
1: Bij die serie kijken? Ja. Wacht eventjes.
0: Ja.
1: Maar is dat de nieuwe serie?
0: Ja.
1: Of is dat de oude beelden?
0: Nee, er is een nieuw seizoen van Outer Banks.
1: Oké. Is een nieuw seizoen al?
0: Ja.
1: Oh, deze shit. Dan weet ik wat ik vanavond ga doen.
0: Ja.
1: Die heb ik namelijk helemaal gevolgd.
0: Ja, precies.
1: Maar je hoorde daar het origineel in.
0: Ja.
1: Die is ook wel lekker, hè?
0: Ja, die is goed.
1: Als we dat toch over nostalgie hebben.
0: Ja.
1: Weet je wat tegenwoordig een trend is?
0: Flippo's? Oh nee, dat was niet.
1: Nee. Er wordt steeds vaker gezocht op oude Sony handycams met een CD-ROM erin.
0: Oeh, vette shit is dat. Die hebben we verkocht.
1: Dat is stom, want je kunt er heel veel geld van krijgen. Nou.
0: Ik heb die wel zo verkocht
1: bij Sony. Ja, klopt.
0: Eerst met CD-ROM en daarna met de memory stick.
1: Die waren kak.
0: Ja.
1: Dat was alleen maar Sony die die klote dingen had.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat was op zich
1: die lange
0: slim,
1: stickjes.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dat was zeker
0: die paarse
1: slim.
0: Stickjes, ja.
1: Ja. Maar ja, er wordt dus daar echt op gezocht. Mensen, de hoe heet het ook alweer? Volgens mij is het de Gen Z's, om het even zo te noemen. Die willen niet meer scherp 4K beeld.
0: Oké. Okay.
1: Die willen gewoon de wazige...
0: Blair Witch-achtige toestanden. Ja,
1: ik wou zeggen VHS, maar CD-ROM was al wat digitale.
0: Ja.
1: Maar dan vraag ik me alleen een ding in de af... Lege cd's. Ik heb nog echt spindels boven op zolder staan.
0: Ja.
1: Met lege cd's. Ik kwam ze pas ergens tegen. Dat is ook bijna goud, hoor.
0: Wou ik net zeggen, misschien kun je ze verkopen voor wel een leuk bedrag.
1: Ik ga eens even kijken. En dan ook gewoon het retro keurmerk erop. Want het zijn gewoon oude CD-ROM's.
0: Ja,
1: de goede nog. Maar ja, als je dan zo'n cd'tje hebt, waar ga je die induwen? Want er is geen laptop meer met een CD-ROM-speler.
0: Geen auto meer met een CD-player.
1: Ik vind het zo gaaf. Ik zie het helemaal voor me. Gen Z gaat gewoon helemaal los op de ding. Ah, ik heb er een gekocht. Ja, vet. Gaan ze opnemen, zit een CD-ROM'tje in.
0: En dan kan ik hem afspelen?
1: Kunnen ze alleen maar afspelen op dat kleine schermpje.
0: Ja.
1: Of ze krijgen een kabeltje erbij met drie van die kleine stekkertjes.
0: Ja!
1: Dat past ook niet meer in de televisie.
0: Past nergens meer in. Nee.
1: Ik vind het
0: ook wel typerend voor die generatie. We stoppen met nadenken. Punt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, echt hè?
1: Ja, dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Ik vind het wel cool. Ik ga even zoeken of ik nog iets ouds thuis heb liggen. Dan is er heel veel geld weg.
0: Ja, misschien wel.
1: En misschien heb ik nog een USB CD-ROM speler. Heb ik meteen gewoon een hit.
0: Ja.
1: Kun je hem
0: ook
1: op je laptop kijken. Lekker toch?
0: Oh, schitterend dit. Oh ja, we gaan lekker naar de 90's.
1: Afgelopen
0: week was natuurlijk, als je vroeger op school zat, fantastisch. Hè? Want dan ging je naar de V&D en dan ging je naar de schoolcampus.
1: Ja.
0: Ging je gewoon je spulletjes halen.
1: Ja, dat is echt een gemis voor de jeugd van nu.
0: Kafpapier, je pennen, je nieuwe schriften, je vette agenda.
1: Maar het mooie was, je ging gewoon naar één afdeling en je had alles. Hè?
0: Alles.
1: Nu? Ik bedoel, de Acetion, die heeft ook genoeg.
0: Ja, maar dat is
1: maar
0: niet
1: dan
0: zo
1: mis je heel vaak dingetjes.
0: Je hebt geen O'Neill-agenda.
1: Nee, dat was het.
0: Ja, precies.
1: Die agenda's moet je allemaal online bestellen.
0: Ach.
1: Wat een drama, jongens.
0: Freak.

0: deze man nog andere muziek gemaakt hebben.
1: Ik weet niet, maar het
0: lekker. Ik vind het zo leuk.
1: Die stem ook van die vent.
0: 1995.
2: I gotta have more cowbell.
0: Ja, die zat er ook in. Kon je bellen.
1: Ja, dit is wel echt de freak power. Ik heb een freak stem, hè?
0: Ja, ja, ja. Turn on, tune in en cut out.
1: En dan zo'n hele chille vibe ook.
0: Ja, lekker dit. Weet je wat pas chill out. Was?
1: Wat was chill?
0: Om vroeger in je weekend Amazing Discoveries
1: ja,
0: te kijken.
1: Ja, dat. Luister even mee.
3: Die in het eerste fitnessprogramma altijd...
1: Oh, dit is de Juice Tiger.
0: Ja.
1: Amazing Discoveries met Mike. Alleen dan vertaald.
3: En
1: heel slecht.
3: Niet van ophouden. Kijk hier maar eens even naar. Hij is hier zijn 60ste
1: dit?
3: Gaan het vieren.
1: Vroeger hadden we geen telefoon.
0: Nee.
1: Dus was je blij dat iets op televisie was, ook al was het Amazing Mike. En misschien zijn we het een beetje vergeten, maar dit heeft ons wel een beetje gemaakt, dit hè?
0: Ja, haha.
1: Dit zit gewoon in ons geheugen gegrift.
0: Amazing Discoveries.
1: Amazing Discoveries. En het mooie is dus dat het komt dus terug op televisie.
0: Oh, echt?
1: Ik weet niet of Mike erbij zit, want dat is 1993 was dat, Telcel. Maar ze waren failliet gegaan. En even kijken, ze zijn overgenomen door Omni Channel Group. Het bedrijf van Tommy Teleshopping. Ook zoiets, hè? Ja, Tommy Teleshopping. Ja, ja, ja, die moet ik maar verzinnen. En ja, ze komen dus weer terug. Wanneer, weet ik eventjes niet. Maar heb jij er ooit iets op gekocht?
0: Ik weet niet of het Amazing Discoveries was, maar ik heb wel een paar van die fitness dingen besteld. Zo'n app roller.
1: Een app roller? Heb je een app roller? Ja.
0: Ik heb ook een keer een cross trainer besteld. Ook een super, super hit. En ik heb ook een keer zo'n band besteld voor op je buik.
1: Werkt die het ook allemaal?
0: Nee, ben je gek, joh.
1: Oh, dit was gewoon echt goed. Ja, oké.
0: Ik stond op die cross trainer en ik dacht echt, volgens mij zijn er echt 25 schroeven missing of zo.
1: Dan zei je tegen je man van, weet je wat, doe maar even een fitnessschool.
0: Nou, toen was ik een jaar of 17, denk ik.
1: Oh, nee, ja, toen had je nee. Tegen je man. Nee, oké.
0: Koek.
1: Als we het toch over nostalgie hebben, heb jij vroeger de Roadrun gekeken?
0: Ja, zeker wel.
1: Deze.
4: Miep, miep.
0: Miep, miep.
1: Nou, wat is het verhaal? Mijn hele social staat ermee vol. Ik weet niet waarom, maar het komt de hele tijd voorbij. Het is namelijk zo dat Coyote vs. Acme, dus Wile E. Coyote, komt in de bioscoop. Het was eigenlijk al de bedoeling dat er in 2023 zou gebeuren. Maar ja, belastingfraude dingetje, is het toen niet doorgegaan. Massale protesten van fans en Hollywoodmakers en critici. En dan heeft de distributeur Ketchup Entertainment de rechten overgenomen. En
0: er
1: komt gewoon een film aan. En wat is het nou? Wile E. Coyote kocht altijd zijn dynamiet en zijn aanbeelden. En weet ik wel, allemaal bij het bedrijf Acme.
0: Ja.
1: En dan gaat ze aanklagen.
0: Ja, want het ging nogal eens mis.
1: Echt, het ging altijd
0: stopte
1: mis.
0: Stopte die weer een ravijn
1: ik
0: in.
1: Ik had medelijden met hem.
4: Miep, miep.
1: Die stomme vogel dat er weg kwam.
0: Ja.
1: Maar hij krijgt dus eigen
0: de
1: film.
0: De Roadrunner. Niet de Roadrunner krijgt een film. Nee, Wile E. Coyote krijgt een film.
1: Wile E. krijgt de film. En het allermooiste is, hij valt 101% op Rotten Tomatoes.
0: Ja, vet.
1: En dat is een site. Daar staan tenminste de goede reviews op.
0: Ja.
1: Want dat zijn echt gewoon critici.
0: Ja,
1: en als je 101% krijgt,
0: vet.
1: Sorry, zeg maar genoeg. Moet ik zien.
0: Ja, leuk hoor. Binnenkort in de bioscoop.
1: Binnenkort in de bioscoop.
0: Ja, niet deze.
1: Als ik hem gezien heb, horen jullie het.
0: Ja,
1: misschien gaan we samen.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste de ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Vera. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
7: En dan nu lekker naar Nederlandse bodem.
8: Rock and roll!
7: Dit moet er gewoon even in, zaterdagavond RTV Parkstad. Kim en Erik zijn er.
9: Yes, and the Urban Dance Squad.
7: Good grief! Als je erbij wilt zijn, dat kan nog steeds. RTV Parkstad.nl. Rechts onder die WhatsApp-button kom je hier in de studio. Yo,

0: hoor je deze nou toch nog?
1: Ik denk niet dat nog iemand dit durft te draaien. Ja, nee. Kink. Kink zal
0: ja,
1: dat wel doen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ben ik blij omdat die zender er is en dat nog een keer op de radio komt.
0: Ja.
1: Maar nee, normaal hoorde je dit op 3FM of zo.
0: Ja.
1: En dan dacht iedereen, oh ja, vet, Urban Dance Squad.
0: Ja.
1: Daarom draaien wij het nou voor het oh ja moment.
0: Ja.
1: Over oh ja moment gesproken.
0: Ja.
1: Ik zag nou dat op TikTok is het nou helemaal zeg maar populair. Of tenminste populair. Er is weer een nieuwe trend om dump phone hype dingetjes te doen. En wat houdt het nou in? Daar gaan mensen gewoon dingen posten over een foto met een Nokia in de hand.
0: Ja, een oude Nokia.
1: Een oude Nokia.
0: Of in ieder geval een nieuwe Nokia, maar dan met de oude features, zeg maar. Alleen maar sms'en en bellen en that's it.
1: Zou jij het ermee uithouden, denk je?
0: Ja, het is natuurlijk een lastige. Want ik las dat stukje inderdaad waarin staat hè, dat een hele hoop jeugd het doomscrollen zat is. En niet meer continu wil bezig zijn met de feeds en noem het maar op. Maar ik vind het dan wel apart dat ze dan als eerste dan meteen die telefoon toch wel op hun feed gaan zetten. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. Hè, van kijk wat ik heb.
1: Ja, dat is maar, toch de fear of missing out. Je moet gewoon... Nou, nee, inderdaad. Ze zijn er misschien wel zat, maar... Ik geloof er niet zo in, hoor. Dat ze dat de hele dag volhouden.
0: Nee.
1: Dat scheidnummer als een sms'je type was een kak.
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij waren er heel snel in toen de tijd.
0: Ja.
1: Maar ja, tegenwoordig als je gewoon een toetsenbord hebt, gaat dat nog wat sneller.
0: Ja, gaat een stuk sneller. Ik weet niet of ik het zou volhouden. Als ik zou weten dat het tijdelijk was, dan vast wel.
1: Ja, ik ook wel.
0: Maar je hebt gewoon een computer bij je altijd.
1: Dat is het ding.
0: Ja, dat is het gewoon. Ja,
1: vanaf dat de tweede telefoon uitkwam, was het was klaar.
0: Ja, precies.
1: En toen betaalden we nog... Met je abonnement, dat was best duur.
0: Ja, klopt.
1: En nou ligt het gewoon in je hand en dan met de AI erbij. Ja, voor mij, hè, mensen voor het radioprogramma, is het heel makkelijk om heel snel dingen na te zoeken.
0: Ja, precies, dat doen we ook, ja.
1: En dat vind ik heel fijn.
0: Ja, ik kreeg nog een berichtje van de vader van Jaden Gulpers. Die was weer gaan fietsen. Om jongeren ook te stimuleren om meer naar buiten te gaan en meer te gaan fietsen.
1: Vind ik een heel goeie.
0: Want die zitten, je weet het zelf, heel veel achter een tablet, achter een telefoon geplakt. Om gewoon, maar bezig te zijn digitaal. En het is zo goed voor met name kinderen ook, om veel meer buiten te zijn. Hè? En ook veel Gen Z'ers, ze missen vaak sociale vaardigheden.
1: Dat
0: omdat
1: vooral,
0: ze niet zijn gewend om onder de mensen te komen. Alleen maar
1: communiceren kun je leren, maar dat doen ze dus niet.
0: Ja, je krijgt gewoon een appje in plaats van dat je gewoon even met respect gebeld wordt. En wij zijn
1: bellen,
0: zo anders
1: bellen
0: opgevoed.
1: Is sowieso een ding. Ik ga niet bellen.
0: Nee.
1: Moet ik bellen?
0: Nee.
1: Ben je gek, joh?
0: Een appje, maar je kan niet altijd gewoon naar je baas appen en zeggen, ik ben er niet of ik kom niet. Normaal gesproken belde je dan en zei je, goh, is het oké als? Maar wat dat betreft, sociale vaardigheden
1: ik
0: gaan
1: geloof
0: natuurlijk
1: ook allemaal
0: telefoon
1: ook. Die hele trends, ik geloof het allemaal niet. Ik bedoel, het kunnen heel geschreven, maar wat is er nou voor waar?
0: Ja.
1: Ze kunnen geen minuut zonder dat ding. Valt de wifi weg, is het oorlog, echt waar.
0: Is het oorlog,
1: waar.
0: Er
1: is
0: inderdaad.
1: Niks bij, echt niet.
0: Oh my god, ja. Wij weten hoe het was en we weten hoe het kan zijn. En we hebben vergelijkingsmateriaal veel beter dan zij dat hebben. En ik denk, als het nieuw is, wordt het lastig.
1: Dat weet ik wel heel zeker.
0: Oude muziek.

0: heerlijk, hè? Platen zeg, van 3 minuten 11.
1: Ik zeg blauwe zaal pepermil.
0: Ja, dit jaar. Ja,
1: 2000, we waren 20.
0: Schuren bij de buren,
1: ja,
0: lekker dit.
1: Zeker wel.
0: Cisco de Tongzong, die op RTV Parkstad. In het programma Saturday tot een uur of 8, waarbij de radiozender gewoon de FM vervuilen.
1: Ja, zeker.
0: Altijd leuk. Ik zag net dat het begint wel langzaam aan te komen, het Halloween gebeuren.
1: Pepernoten liggen al in de winkel.
0: Oh ja, die moeten we trouwens ook even voor. Die moet ik even de vorige keer meenemen, een halve kilo of zo. En dan wel chocoladepepernoten.
1: Oh, lekker.
0: Ja, dat vult de maag.
1: Ja, dat vult zeker de maag.
0: Als we hier staan, vult dat de maag. Ik zag dat Europa Park, die gaan dus nou ook voor Halloween, willen ze dus gewoon een maïsveld gaan aanleggen.
1: Oh.
0: Zodat je daar gewoon door het maïs moet lopen. Toverland had het al. Entwined, de maze. Maar dit is wel, ze hebben een hele spooky foto bij gezet. Maar dat is toch wel Halloween next level, denk ik dan.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik vind het allemaal leuk om te bouwen, hè.
1: Maar ja, mij niet bellen.
0: Ik hou niet van dat schrik gebeuren. Daar ben ik heel slecht in. Mm-hmm. Heel slecht geweten dan. Dus ik bouw het wel mee. En voor de rest, hou mij erbij weg.
1: Hou mij er ook maar weg, ja. Ik ben er ook niet zo goed in,
0: Ik bedoel, als we daar stel, we moeten een keer filmen, dan spreken we heel duidelijk af. We komen hier voor een documentaire dingetje, interviews doen. Het moet gewoon op beeld leuk uitzien. Ja. En voor de rest, blijf weg.
1: Ja, precies. Zeg me 10 minuten, 10 tellen van tevoren, maar hij komt er zo aan. En dan, oké.
0: En dan schrik ik alsnog, dus doe maar gewoon niet. En als je dat dan doet, krijg je een klap. En dan staat het ook op beeld en dan zijn we ook uit.
1: Ja, wat hel.
0: Ja, nee, ik ben daar zo slecht in, joh. Echt. En dan zie je dan wel, ik volg het kanaal op Facebook over kermissen. En dan zie je wat spookhuis. En denk ik, ja nee, dat trek ik nog wel.
1: Ja.
0: En dan moet je niet zo gek met een kettingzak als maar aanrennen.
1: Nee, met zo'n zijs van een maïsveld, hou me op.
0: En dit jaar het maïsveld.
1: Zijs.
0: Je weet dat het nep is.
1: Ja.
0: Maar ik zou vol op mijn bek gaan.
1: Ja.
0: En mijn bak is vol popcorn zitten. Dus dat gaat er niet worden, denk ik. Ik ben eens benieuwd of er luisteraars iets met Halloween doen en die het helemaal gaaf vinden om dit te doen.
1: Nou, laat het maar weten.
0: Half afgeslacht te worden. Ik ben heel benieuwd. Laat maar even laat maar even wat weten. Draai ik even de relaxe muziek.
1: Heeft MDJ niks met horen te maken.
0: Nee. Lekker beetje reggae. Let's do it again. Omdat het even nog best wel lekker weer is. Het is droog, hè?
1: Lekker.

0: in mijn playlistje. Volgens mij Café de Buren of zo. Ik weet het even niet.
1: Wat zei je? Hoe kom je hier?
0: Ja, dit draai ik gewoon als ik weer ergens moet draaien. Dat heb ik ook een keer eens gehoord. Volgens mij Café de Buren doet het uit. Okay. Dat sloeg lekker aan. En ik heb het een keer weer in een serie. Kwam het voorbij en ik oh, wat vet.
1: Ja, ik ken het niet eens.
0: Dus ik vond het wel lekker zomers. Dus ja, en daarom dat ik het even meeneem.
1: Ja, leuk.
0: Heb je trouwens nog een beetje nieuws voor die?
1: Ik heb een hele leuke serie gekeken op Videoland.
0: Ja, welke heb je gekeken dan?
1: Matlock. Matlock gaat over een 75-jarige dame die zich naar binnen wurmt bij een heel groot advocatenkantoor om daar een kwestie die haar zelf raakt te gaan onderzoeken. En dan komt ze in een team met advocaten. Het is echt ontzettend, ja, een smultserie. Een beetje in het genre van Suits. En ja, heel leuk. En ik dacht dat er 2 seizoenen waren. Dus gisteravond, Joep en ik waren aan het wandelen. Ja. En ik zeg, ja, want we hebben nog een heel seizoen. Niet
0: bammer, dus niet.
1: Ik kijk er bij Videoland op hun socials wat er allemaal uitkomt. Staat er niet bij. Ik heb een berichtje gestuurd. Wanneer komt dit dan uit? Nog niks teruggehoord. Toen zijn we maar begonnen aan Suspicion met Uma Thurman, onder andere.
0: Amerikaanse
1: serie, ja, ook erg goed. Ja, Outer Banks, hè. Ja, ook,
0: ja, Outer ook Banks, ja, dat ja, is ja. wel... Die moet ik echt wel even gaan kijken. Ja. Want die heb ik toen helemaal gevolgd en ik vond het helemaal geweldig.
1: Ik heb nog My Life with the Walter Boys. Ik weet niet of je die kent.
0: Nee, die ken ik echt niet.
1: Nee, die is op zich ook wel leuk. Ik heb er nog wel een paar... Reacher, er is een nieuw seizoen van Reacher. Maar die motherfuckers van Prime, die zetten gewoon elke week 1 aflevering ja, online. Dan
0: heb ik
1: weet
0: geen,
1: je,
0: daar heb ik geen abonnement voor, jongens.
1: Begin ik wel in september. Nevermind.
0: Ja. Weet je trouwens wat op nummer 1 staat in Nederland?
1: B&B voor Liefde.
0: Nee, Dikkie Dik op Netflix.
1: Oh, dag Dikkie Dik. Tot de volgende keer.
0: En de verdwenen knuffel.
1: Schattig.
0: Ja, het staat op nummer 1 op Netflix. Dus ik ben dus benieuwd wat dat dan... Waarom? Ik weet het niet, maar hij zou heel goed zijn.
1: Ik schrijf niet mee, maar ik geloof best wel.
0: Nee, ja, ik denk niet dat ik mijn focus er lang op kan houden als ik s'avonds op de bank zit.
1: Die denken meneer Aart.
0: Oh, meneer Aart.
1: Als meneer Aart weer uit het boek van Dikkie Dik ging voorlezen.
0: Oh, maar dat was een mooie tijd.
1: Of Gerda Havertong. Er zaten die kindjes daar zo bij. En dan was het dag Dikkie Dik, tot de volgende keer.
0: Ja, dat was echt wel eventjes... dat is nostalgie televisie toen de tijd.
1: Dat is nostalgie Saturday. Elke zaterdagavond lekker terug in de tijd. Ook met de muziek.
0: Ja, de One Night... One Day Fly heet het.
1: Liberty X. Just a little.

0: werd het tijd dat er van talentenprogramma's nog leuke bandjes kwamen met goede platen.
1: Ja.
0: Die we jaren later nog draaien.
1: Ja, superleuk dit.
0: Iets wat we tegenwoordig niet meer zo hebben.
1: Nee.
0: Die is heel snel uitgestorven.
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad wel.
0: Het is bijna 7 uur en dan zullen we even boodschappen doen.
1: Ja. En daarna gaan we housen in de pauze.
0: Dan is de pauze voorbij, maar dan gaan we gewoon een uurtje housen inderdaad, ja.
1: Yes.
0: We sluiten dit uur even af met de Strike You Sure Do.
1: Let's do it.
0: Omdat het lekker is, het is zaterdagavond. Je luistert nog steeds naar RTV Pakistan. Ja. ZDJ met Kim en Erik.
1: Tot 8 uur zijn we bij je. Leuk als je er ook bent.
0: En die eerste dadelijk naar de reclame. Oh, wat leuk. Het is Tiësto. Welke? Zeg ik nog niet.
1: Nee.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Screamers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad. Kim en Erik.
8: De spanning, de ontlading,
9: het samen juichen.
10: Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk in het

0: is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Kim en ik.
2: Hoi.
3: En Kim is ook wel live op Insta.
2: Jazeker.
3: Kijk hoe lang het vandaag verduurt.
2: Ja.
3: Ja, ze zijn geen vriendjes, hè?
2: Nee,
3: Instagram en RTV Parkstad en jouw profieltje.
4: Nee.
3: Jammer. Het is house naar de pauze.
2: Ja, zeker wel. We gaan lekkere muziek draaien in de categorie...
5: House in de pauze.
3: Ik heb het net even voor de pauze gedraaid. En ik zeg love comes again.

0: pausa.
1: Om goed beginnen is het halve werk. Een uurtje houden in de pauze. Met Tiësto featuring BT. And Love Comes Again.
2: Dit was best een vette track toen de tijd. Oh, je bent al nu al
1: ja.
2: uit je live ja. gegooid van Insta.
1: Het gaat echt zo snel.
2: Ja, je hebt gewoon een flag erop zitten. Want daar gaat ze weer hoor. Het is zaterdagavond.
1: Lijkt er bijna op, hè.
2: We gaan dus even in de gaten houden, denk Instagram. Ja, dadelijk word je gewoon geblokt. Je bent allemaal illegale dingen te doen.
1: Ja, precies.
2: Ja, toch? Ja, ik weet het niet, maar...
1: Zou zomaar kunnen. We hebben in ieder geval een uurtje lekkere muziek klaarstaan en we blijven
2: ja, het volgende uur was kak, ik weet het. Ja.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
2: Ja, je weet het niet, hè?
1: Nee, wij draaien toch eigenlijk alleen maar gewoon leuke muziek.
2: Ik zag nog een heel gaaf dingetje komen. Heel gaaf. Er gaat al de hele tijd GTA 6. Het is een spel, GTA 5, al jaren oud.
1: Ja.
2: En we spelen thuis nog steeds. Het blijft gewoon vet. Niet alleen het spel blijft vet, de radiozenders blijven
1: dat
2: ook heel
1: het,
2: vet.
1: Ja.
2: Ik haal daar nog steeds, als daar gewoon weer een of andere R&B-zender aan staat, haal ik daar gewoon de plaat uit en denk, oh ja. Nou, GTA 6 zal uitkomen eind van het jaar, als het goed is. Moet je hoesten.
1: Ja, ik moet zeggen, hoest nou.
2: Hoest nou.
1: Goed.
2: En Netflix heeft gezegd, heeft een ding aangekondigd, 27 augustus, laten ze een extended view zien van GTA 6. Dan krijg je beeldmateriaal te zien wat nog niet te zien was. Nou is er opeens... Gisteren of eergisteren heel veel uitgelekt van beeldmateriaal van GTA 6.
1: Oké.
2: Nou, daar heeft het bedrijf dat erachter zit het niet bij laten zitten. Rockstar is namelijk de uitgever. En die heeft naar Microsoft en Discord gedagvaard. Want ze willen weten wie dat gelekt heeft.
1: Oké.
2: En er gingen dus ook al verhalen dat het misschien uit de pot komt van Netflix. Omdat, ja, die hebben de beeldmateriaal al. Als daar iemand denkt van, oh, dat ga ik eens even verspreiden. Dan kan het zomaar gewoon overal op verschijnen. Ik moet wel zeggen, als je het ziet... Het is wel weer echt heel gaaf geworden.
1: Ja.
2: Het is echt wel een cool spel. Ik weet niet eens of ik het ga kopen, want het kost weer centjes. En je moet best wel een goede PC hebben. Maar het hele GTA-ding, ik hou namelijk wel van spellen... waarbij je gewoon kunt rondrijden, dingetjes kunt doen... en ja, niet per se missies hoeft te doen of zo. Want daar heb ik dan helemaal geen zin in. 's Avonds even zitten en ik wil even dom wat doen.
1: Ja.
2: We hebben nou een spelletje gekocht, Just Cause 4 is dat.
1: Oké.
2: Dat zegt jou helemaal niks, dat weet ik. Maar je kunt allemaal dingen slopen. Je moet eerst eventjes door een beginstukje heen. Nou, dat duurt een half uurtje. Daarna kun jij gewoon in het hele veld gewoon dingetjes kapot schieten. Dit en dat. Gewoon fun. Ja. Leuk, dat.
1: Your average videogame, zeg maar.
2: Ja, nee, helemaal niet. Want die average videogame bestaat bijna altijd uit levels halen. Je moet doelen gaan bereiken.
1: Ja,
2: en daar heb ik helemaal geen tijd voor. Helemaal geen zin in. Ik wil gewoon even gewoon verstand op nul.
1: Ja.
2: En ga met die banaan. Dus ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat opleveren. Of daar nog uit gaat komen wie dan die lek gedaan heeft.
1: Ja.
2: Van GTA 6.
1: Nou ja, GTA 5 is in 2013 al uitgekomen.
2: 2013, oh ja.
1: Dus het is gewoon 13 jaar geleden dat de vorige versie uitkomt. Dus GTA 6 komt eraan. Wanneer is de lanceerdatum?
2: Ja, dat is volgens mij nog niet duidelijk. Even kijken, wat zeiden ze? Ja. Nee, dus alleen donderdag 27 augustus is dat op Netflix te zien dus.
1: Ja.
2: En later ook op YouTube. Maar volgens mij hebben ze nog geen echte release-datum gegeven. Oh, jawel, hier. GTA 6 verschijnt 19 november op Xbox Series en PlayStation 5.
1: Oh, dat duurt nog even.
2: Dat duurt nog eventjes.
1: Ik ben wel heel benieuwd inderdaad naar die radiozenders die ze daar dan weer
2: dat lijkt me. Ik hoop dat ze dat nou dit
1: alleen
2: keer weer...
1: Alleen al daarom zou je dat willen,
2: ik hoop dat ze het echt opgepakt hebben. Ik ga er dadelijk eens naar zoeken, want dat was wel een van de sterkste dingen van het hele spel. Dat daar zo goed naar gekeken is. DJ's gewoon ook een hele programma's inzetten.
1: Vet,
2: en ik heb niet twee keer precies dezelfde spreekjes gehoord. Niet. Ook niet twee keer dezelfde muziek.
1: Nee.
2: Dus ja,
1: ja heel
2: ik vond
1: knap.
2: Het cool.
1: Erg leuk. Je bent beland in een uurtje housen in de pauze. Het verzoekje van Roger dat we binnenkregen is de Moving Too Fast van Superfly Inc.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik had hem niet eerder gehoord eigenlijk. Sorry.
1: En hij is nu bij ons te horen.
2: Maar hij is wel lekker.
1: Lekker. Yeah.

0: welk is dat?
1: Ik zeg een Justin Timberlake. Ga daar even zoeken.
0: Dit is
1: niet leuk. Nee. Dan krijg je dus een verzoekje. En dan luister me even voor. Ja, tuurlijk haal je er veel Collins wel eruit. En die dingen, ja, tuurlijk. Maar de rest, dat ons brein dan weer hoort, dat staat weer niet op hoorsampled. Weet je dat?
0: Vreselijk.
1: Dan denk ik, we leven in een wereld met AI. Dan snap je toch ook wel dat er mensen zoals ons zijn, ja, die dit eruit halen. Dat dan hoorsampled ook zegt, ja, maar het kan ook zijn dat je dit hoort.
0: Oh,
1: doe dat eventjes, ja, regel dat even.
2: Ja.
1: Want het is heel irritant dit. Ik bedoel, om nou weer Dr. Pop te gaan appen? Ja, nee.
0: Geer, we hebben je hulp nodig. Oh ja.
1: Nou, iedereen die weet wat over hebben en een idee heeft, gooit even een app. Ja, want het is heel irritant. Het blijft hangen. Totdat ik het gevonden heb.
0: Ja.
1: Ook als de uitzending afgelopen is, blijft dit in mijn kop hangen.
0: Ja, we gaan ons best doen. Misschien komt het dadelijk weer ergens naar voren. We zijn er live via Insta. We zijn ook te zien via rtwparkstad.nl, de website. We zijn ook te zien op tv in de regio Limburg in ieder geval. Dus mocht je willen meekijken en dan niet uitgetiefd worden, dan is dat nog een alternatief voor Instagram. Maar we proberen het. Maar soms zegt Instagram gewoon, oké, bye-bye, het is genoeg geweest. En dan moeten we weer even opnieuw opstarten. Maar iedereen die nu meekijkt, hallo!
1: Normaal hebben we hebben onze redactie op afstand. Onze CDJ-vriendin in de WhatsApp.
0: Ja.
1: Roger Ramakers zegt net, sorry, deze plaat zit vol met samples. Ja, dat snap ik!
0: Ja, dat snap ik! Maar nou, welke precies, dan nog meer?
1: Dat ene ding, dat zoeken we. Dus lieve redactie op afstand, help ons eventjes alsjeblieft.
0: Help ons even mee, jongens. Ja.
1: Ik ga ook even verder zoeken, want we gaan nou een plaat draaien. Ik ga gewoon even verder zoeken.
0: Ja, we gaan naar Another Featuring. Oh nee, we gaan naar United Nations eerst. Out of Touch. Lekker uit 2005, hè?
1: Ja, lekker.

0: origineel van Hall & Oates uit de 80's.
1: Als je het over herhaling hebt.
0: Ja, out of touch. Van de Uniting Nations. Waar hoor je die nou nog?
1: En dan zing je dat toch gewoon nog 2 minuten 43 door. En ja. Het blijft gewoon een lekkere plaat.
0: Ja, zeker wel.
1: Sommige
0: ja.
1: mensen kunnen dat wel.
0: We zijn aan het house in de pauze. Iedereen die meekijkt heeft wel zo'n beetje onze leeftijd. Kan zich nog heel goed herinneren hoe het was vroeger naar de schoolcampus van de V&D. Om daar lekker al voordat je op vakantie ging je agenda te halen. Met al je kafpapier en je pennen, je schriftjes, je dingetjes. Om dan
1: dat had eigenlijk Nederlands erfgoed moeten worden.
0: Echt hè, de schoolcampus zou Nederlands erfgoed moeten zijn.
1: En desnoods maakt me niet uit welke winkel het dan doet. Ja. Boeit me niet, al is het een Mediamarkt of een Albertijn. Ja. Maak maar een paar vierkante meter vrij. Ja. Laat het gewoon de schoolcampus heten. En breng even die vibe terug.
0: Nou, ik sta daar hoor.
1: Ik ook. En ik heb geen agenda nodig. Want dit werkt voor mij totaal niet met mijn kop. Maar ik ga er wel in kopen.
0: Ja, vet hè.
1: En het zou ook gewoon vet zijn als je weer die oude agendas had.
0: Die oude dikke, waar je dan in ieder geval... Dat was bij die meisjes hè. En dan schreef je daarin groetjes en kusjes en verhaaltjes. En er kwamen dan nog van die dikke stickers in met van dat schuim erin. En
1: ja, die van mij,
0: zo'n agenda.
1: Ja, die van mij werd altijd dikker door de flyers. Ik verzamelde overal flyers.
0: Die krijg je
1: natuurlijk nergens meer. Want ja, dat mag allemaal niet meer.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, die schoolcampus gooi hem gewoon terug, gewoon voor het gevoel. En desnoods maakt er een museum van. Maakt me niet uit. Als ik gewoon even erin kan lopen, vind ik het goed.
0: Ging jij dan ook, zeg maar, als dan de school begonnen was, nog even naar de uitverkoopcampus? Zeg maar dat je dan al die vette agendas die normaal 20 gulden kosten, dat je die voor 5 gulden kon kopen?
1: Nee. Want ik had er meestal 1. En die sneuvelde meestal na een half jaar al.
0: Ja.
1: Door alles wat erin zat. En dat was niet door mijn huiswerk. Dus nee. Ik hield het gewoon bij die ene, ik tapte die elkaar.
0: Ja.
1: En dat ging, volgens mij echt in een doos liggen. Het is gewoon echt erg als je die ziet.
0: Oh.
1: Ja, ik moet het niet meer doen met agendas gaan werken. Oh. Maar die schoolcampus, die zou ik zo terug willen.
0: Oh,
1: en dan ook misschien nog iemand die iets heeft van een postbank dingetje. En zo'n
0: zo'n vertaler, zo'n talk-ding.
1: Ja, zo'n talk-dingetje en een buzzertje.
0: Een buzzertje. Enig,
1: kunnen we met elkaar buzzen?
0: Oh, nou ja, we draaien best veel oude muziek. Maar ik vind het ook wel leuk om wat nieuwe housey liedjes erbij te pakken. Zoals die van Another and 54 Ultra.
1: Blablabla.
0: Talk to you. Oh, zo lekker. Er worden wel lekkere houseplaten gemaakt, moet ik zeggen tegenwoordig.
1: Zeker. Hier zit zo'n lekker deuntje in die gewoon keihard blijft hangen.
0: Lekker deuntje dat.
1: En met 19,8 graden en een tuinfeestje hierachterom is het best wel lekker, of niet dan?
0: Leuk dat je luistert.

0: Ultra. En another, dat zijn gewoon twee Nederlandse jongens die de hele wereld veroveren met hele lekkere muziek, als ik het zo wel
1: heb. Dat doen ze heel goed.
0: Ja, echt en heel lekker.
1: We hadden wat reactie op Superfly Inc.
0: Ja.
1: Maar de AI van Roger werkt even goed als mijn AI. Niet dus. Heeft niks gevonden.
0: Joh.
1: Ja, is niks op teruggekomen. Nou ja, goed. Kan gebeuren.
0: Ja, dat heb je wel eens. Hè. Dan worden de sampletjes gebruikt en dan weet je intussen niet meer wat het nou was. Oh, ik zie dat je broer meekijkt. Misschien moet je Michiel ook even vragen.
1: Hi. Hallo.
0: Hi.
1: Nee, Michiel, niet die lucht bedoel, maar Michiel weet dat denk ik echt niet.
0: Nee?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Oh.
1: Nee.
0: Okay. Ik ben nu alweer kwijt hoe het ging. Dus
1: ja, nee, misschien... daarom. Ik was net aan, denk ik. Ik denk als ik het even gezongen en even dagen, maar ik weet
0: het
1: niet meer.
0: Nee, ik weet het ook niet meer.
1: Probeer het daar nog een keertje.
0: Oh my god, oh my god.
1: Gaat welkom. Lekker dit, hoor.
0: Leuk als je luistert. We zijn beland in Houssen in de pauze, omdat de scholen volgende week weer beginnen. Daarbij komt ook rust, rein en regelmaat, als het goed is, weer om de hoek kijken.
1: Rust, rein en regelmaat.
0: Ja, toch? 6 weken die poeten thuis gehad.
1: Ja. Dat wel. Rust? Nee. Jezus.
0: Boterhammen smeren, proberen iets gezonds in die mik te krijgen. En intussen zeggen ze, oh, doe mijn frikandel tegen de kantine.
1: Daar zat de magnetron, dat de 10 minuten
0: ja,
1: en klaar.
0: Ja, we hebben hier een rijtje airfryers. Je mag een stempeltje kopen en dan mag je hem gebruiken.
1: Oh, Michiel zegt hallo.
0: Hallo.
1: Hallo Michiel.
0: Hallo, leuk dat je luistert. Hou ze in de pauze. Ik vond dat deze ook mocht.
1: Ja, deze is gewoon botsautoplaat.
0: Ja, echt een botsautoplaat. Dit is Capella en Move on Baby uit 1995. Nogmaals.
2: Hou ze in de pauze.
1: Dit is de Whiplash.

0: Capella.
1: Ja, dit is wat ik zeg. Dit is gewoon echt gewoon de botsauto whiplash track. Dit, ja. Capella, Move On Baby en bam, in de rubbers.
0: Ja, hoppa, 1995. Het is gewoon 30 jaar oud dit. Maar dat mag gewoon de pret niet drukken. Want als het in de pauze is, dan mag alles.
1: Dan mag alles. Ja, ja. Als het maar house is.
0: Als het maar house is.
1: En als het maar lekker klinkt.
0: Ik heb het wel vaker gezegd. Hè, maar als wij vroeger kermis in het dorp hadden, dan had er altijd wel iemand de loper van de botsauto's gepikt.
1: Ah, dat ding moet je erin douwen?
0: Ja.
1: Ja, volgens mij, je kunt ze 3D printen. Maar tegenwoordig...
0: Ik heb het over de jaren 90.
1: Ja, in de jaren 90, ja. Maar tegenwoordig is het echt, volgens mij heb je een slag in je nek hangen.
0: Ja.
1: Dan heb jij geen whiplash.
0: Ja.
1: Dus nee, dat... Ik zag ook iemand die dat, nou we het daar over hebben... Die muntjes die normaal in die draaiautomaat om een kauwgombal te krijgen...
0: Ja.
1: Die had hij ge-3D-print. Normaal was dat zoveel cent, bla bla. Hij wilde weten of het werkte. Dus hij is naar een winkel toe gegaan. Hij heeft tegen die man gezegd... Ik heb deze dingen ge-3D-print, ik wil gewoon testen of het werkt.
0: Ja.
1: Mag dat? Ja, zegt die man, ja, probeer maar. Hij zegt, nou hier heb je in ieder geval het geld. Want ik wil niet voor niks doen.
0: Ja.
1: Hij zegt, ik ga testen en het werkte gewoon. Dus die man wist er meteen van... Oké, ik moet wel in de gaten houden... dat hier niet dadelijk iemand komt met nepmuntjes...
0: Ja.
1: En die erin gaat duwen, want dan verliest het dus gewoon geld. Dus
0: ja, precies.
1: Dat vond ik wel een heel mooi ding... dat hij dat even heeft laten zien hoe gemakkelijk dat dus ging.
0: Ja, maar jij bent van het 3D-printen,
1: ja, een beetje wel.
0: Je kan mensen op de kermis gewoon gelukkig maken.
1: Nou ja, of mezelf gewoon in een kist werken, dat kan ook, hè. Ja, nee, het is...
0: Je kan ze ook verkopen.
1: Je kunt ze ook, tuurlijk. En net zoals dat GTA 6 achter Microsoft Discord achter...
0: Komt
1: ik heb er geen zin in, echt niet. Niet
0: jong, voor een paar... Jong, we kunnen er Erik pakken.
1: Ja, voor botsautomuntjes. Ja, nou, precies. Nee, dan weet ik wel andere dingen, joh.
0: Oh my god.
1: Nee, sorry.
0: Nee,
1: gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Oh god. Kim en Erik zijn op de radio.
0: Kim en Erik zijn weer op de radio.
1: Kennen die elkaar lang? Nee.
0: Nee.
1: Een beetje.
0: Jaar of 30. We go way back. Oh my god. De Instagram loopt gezellig vol. Er zitten best wat mensen mee te kijken. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Zolang als het duurt, tot we eruit gegooid worden. Maar goed, mag de pret niet drukken.
2: Dit

0: Up, we're going to high. Let's go.
1: Oh, lekker dit.
2: Ja, ik zei net tegen jou. Ik volg die meid die het toen voor de lol bedacht had. Ja. Deze shout-out, zeg maar. En ze teert er nog steeds op. Want in die zin, ze heeft een paar eigen plaatjes gemaakt. Lang niet zo goed als dit. Maar als zij dit gewoon zegt, je zit voor ergens een feestje, voor wat wordt ze herkend. Als ze dat gewoon zo zegt, het is gewoon spot on. Want zij heeft een bepaalde stem. Dat pakt ook gewoon helemaal in deze plaat.
1: Lekker,
2: helemaal lekker
1: dat,
2: dit. He. Heeft hij goed gedaan dit.
1: We kregen nog een verzoekje binnen. Linda is jarig. Ze vroeg, haar partner vroeg om Morky met van Zurb. En die gaan we dadelijk naar de commercials draaien. Maar eerst nog even deze van Edge of Desire, Jonas Blue.
2: We zijn toch al te laat. Hey, die klinkt ook hetzelfde als die anderen allemaal.
1: Het lijkt allemaal op elkaar, man.
2: Ach ja, het is lekker.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
8: Speciaal voor Linda.
7: In het weekend.
9: Ja. Linda is jarig en de man vraagt het, de man vraagt het aan.
8: Ja.
9: Deze Zurp, een mwakkie.
8: Yes, de mwakkie, mwakkie, gefeliciteerd.

0: ultieme verwennerij hier.
1: Dit is echt, ja...
0: Echt fantastisch.
1: Makkan makkan wordt gewoon gebracht
0: ja,
1: in de deur.
0: Echt, dat is een... Oh,
1: ik was net eventjes van het teren en ik hoorde ting-dong.
0: Ja,
1: ah,
0: die hoor ik helemaal niet.
1: De baas heeft een feestje achter.
0: Ja,
1: het zal wel bezoek zijn.
0: Ja.
1: Ik trek de deur op, staat Steve daar gewoon. Met twee borden. En ik zeg, kom jij doen?
0: Steve, zeg even wat je gemaakt hebt.
1: Oh, wacht even, waar zit Steve? Oh, even kijken, even kijken. Wat ik... Ja. Wat heb je gemaakt, Steve?
2: Ik heb lontongrijs gemaakt met satéetjes en gado gado.
0: Oh, echt fantastisch.
1: Ja, bah. Het smaakt echt bah.
0: Ja. Echt heel lekker dit. Ja. Maar ook gewoon leuk, omdat het gewoon zo'n ontzettende verrassing is.
1: Het was totaal niet aangekondigd.
0: Nee.
1: Hij komt gewoon met mooi opgemaakte borden onder folie. Hoe lang moet je naar de studio rijden vanuit jou?
2: Kleine 5 minuten.
1: Ja, oh, dit is niks.
0: Ja.
1: Oh. Ja, nee. Niet zo bedoeld. Maar Steve zei... Of jij zei er volgens mij, als je eten hebt, mag je altijd langskomen.
0: Nou ja, Steve mag sowieso altijd langskomen.
1: Dat is precies, die mag altijd langskomen. Alleen Steve heeft eigenlijk altijd, als wij uitzendingen hebben, heeft hij werk.
0: Ja.
1: Ja, dan kan hij niet weg.
0: Nee.
1: Dus,
0: Steve is de beste Marcel van Heerlen.
1: Ja, en de laatste die ik verwacht dat je voor de deur met eten is Steve.
0: Ja.
1: Want normaal krijg je een appje. Oh, kan even meeluisteren. Ja, dat is de reclame.
0: Ja, precies.
1: Dat, jammer. Of als Sander daar is, dan zegt Sander van... Ik ga naar Steve toe.
0: Ja, maar die zegt dan doe maar de gewone chill playlist.
1: Oh zo, ja.
0: Steve denkt dan, oh, dan kan ik Kim en Erik luisteren. En zegt Sander, ja, doe mij maar gewoon die chill playlist.
1: Ja, het is een beetje jammer.
0: Oh, ja.
1: En dat draaien we niet chill muziek. We draaien gewoon power op de lolly.
0: La Fuente.
1: Ja, die is goed getagd ook, hè? Op Paradis La Fuente.
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Ik ook niet. Ik heb het niet gedaan.
0: We zitten midden in... Nee, midden in House in de Pauze. Waarom is het niet? Nou, ja, maakt niet uit.
1: Je bent gewoon het hele systeem hier gewoon overhoop.
0: Nee, ik zie hier Latina.
1: Niet pakken.
0: Hij is naar Carl B gegaan. Inderdaad.
1: Oh,
0: maakt niet uit.
1: We lullen gewoon de hele plaat vol. Het is een podcast, lieve mensen.
0: Het is een podcast, ja.
1: En we proberen gewoon per radio en tv.
0: Muziek te draaien.
1: En toch redden we 9 nummers ongeveer. Ja, statistieken, lieve mensen.
0: Lekker dit.
3: House in de pauze
0: met La Fuente, I want you.
1: Oké, ik ga aan de saté.
0: Hop saté. Dus

0: zo'n lekker satéetje.
1: Mogen niet zeggen, hè?
0: Wat? Zo'n lekker satéetje.
2: We zijn eten.
0: Oh ja.
2: Dat kan niet.
0: Uitzonderingen moeten
1: af en toe
0: gemaakt worden.
1: Maar een goede lontong is toch wel echt lekker.
0: En, echt, hè?
1: Wat erbij zit, ja.
0: Heerlijk.
1: Dat is echt, het smaakt goed. En Steve zei net, wat was je aan het doen? Je was nou een beetje aan het proberen het fine dining te gaan doen?
0: Yep.
3: Ja. Focussen op Michelin-stijl koken.
0: Ja, leuk.
1: En dat heb je gewoon je hele ChatGPT voor geprogrammeerd. Ja. En die zei, nou, dat, ik vind het gek.
0: Ja. Ja.
1: Kijk, dat vind ik dan wel vet aan de AI. Dat dat ook kan.
3: Ja, het scheelt met een koksopleiding. Ja, een paar
1: ja maar dat is het dus. Kijk, ik heb een beetje het idee dat wij van onze leeftijd meer uit de AI halen, zeg maar. Dat ook echt zoiets is van, ja, vroeger kon dit niet.
3: Uh-huh.
1: We hebben het kapot gezocht. Of het was te veel moeite, of je moest er echt voor betalen. Weet ik, voor dit kun je allemaal je eigen tijd doen. En je kunt het zo programmeren dat het er gewoon goed eruit komt. Als ik zie wat anderen opzoeken op ChatGPT, dan denk je, jezus, pak dan Google.
3: Ja.
1: Ik vind het gewoon een beetje zielig voor ChatGPT. Die heel veel jammer kan opzoeken. Ja, weet je. Ja, nee, dat.
0: Oh.
1: Maar ik ben dan wel eens benieuwd. Wat fine dining, wat ga je als eerste maken? Wat denk je?
3: Nou, het eerste heb ik gemaakt. Dat waren geroosterde groenten met een zijdezachte bloemkoolpuree.
1: Oh, jongens.
3: Een stukje zalm.
0: Oh, lekker hoor.
1: Nou, Steve komt net aanwaaien met eten hier in de studio.
0: Ding dong.
1: Dan laat je hem natuurlijk even binnen.
0: Ja, natuurlijk. Überhaupt.
1: Want Steve is een vriend van de show.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Dus het is heel leuk dat hij vandaag even tijd heeft om langs te komen.
0: Ja, echt heel erg leuk.
3: En ik heb deze week 3 dagen gevast. Een sapdetox. En daarna moet je 3 dagen weer opbouwen om de spijsvertering weer op gang te laten komen.
1: En toen dacht je lontong.
3: En daarna mag je weer echt eten. Dus dit is dag 4 en ik denk dat deel ik met jullie.
1: Oh joh, geweldig.
0: Heerlijk.
1: Oh,
0: wat leuk dit. Wat leuk. Vent, hè?
1: Ja, dit is te gek.
0: Oh, voor de mensen die niet mee kunnen kijken. We hebben echt gewoon een heerlijk bordje saté met...
1: Ja, maar gewoon ook echt een bord, hè?
0: Echt, ja, echt wel een groot bord.
1: Gewoon niet van die bakjes. Nee, gewoon echt een heel bord. Ja, leuk.
0: Met 3 hele grote saté-stokken. Oh, ik hou ervan, jongens.
1: Voor de rest hebben we nog een kwartier lang houden in de pauze.
0: Ja, zeker wel. Yes. Met onder andere Prospa en Clooney.

0: Nieuwe westerse muziek, nieuwe house.
1: Deze vind ik wel lekker, ja.
0: Ja, Ospa en Clooney, Free Your Mind.
1: Nieuwere house leg ik allemaal een beetje in hetzelfde... Ja, mapje, zeg maar. Ja. Ze hebben allemaal een beetje dezelfde tunetjes erin zitten. Ja. Het loopt allemaal lekker. Lekkere vocal erin. Het is hetzelfde, maar ook niet.
0: Nee, dat klopt.
1: Het blijft wel lekker lopen.
0: Hoe vind jij de nieuwe house, Steve, zoals die nu wordt uitgebracht tegenwoordig?
2: Het is niet verkeerd, maar ik geef de voorkeur toch echt aan de oude house.
0: Toch echt aan de oude house.
2: Ja, dat is de jaren 90, dat was gewoon de beste muziek.
0: Ja,
1: klopt. Ja.
0: Dan heb ik goed nieuws voor je.
1: Oh, hebben we oude house?
0: Ja, we hebben oude house.
3: Maar die is wel vet, hè?
0: Ja,
1: dat is die clip met die bril, toch?
0: Antiloop. Ja, met die blauwe bril inderdaad. Oh, ja.
1: Antiloop in my mind.
0: Ja, 1997.
1: Lekker, Steve. Hier kan ik wel een avondje lekker op gaan.
0: Lekker, toch?
1: Dan lekker gewoon standje ADHD. Dit is gewoon een halve minuut. Ah, nee. 20 seconden. Even chill.
0: En daarna
1: gaat het helemaal los.
0: Lekker.

0: we hebben te veel leuke muziek. I'm gonna cut this one short. Of we gebruiken hem gewoon als een bedje.
1: Ook een leuke anekdote net van Steve. Hij zegt, heb jij die en die plaat? Nou, het gaat om Noonka.
0: Ja.
1: En Moving Train, nee, die hebben we niet. Tuurlijk hebben we die.
0: Ja, die hebben we.
1: Hij zegt, ja, die draaiden we altijd op Centimeter op de disco's. En dat waren alcoholvrije disco's.
0: Ja.
1: Maar er was een gast bij, dat was een skater. Die had hele lange broekspijpen en ook hele lange zakken.
0: Ja.
1: Dus die smokkelde altijd twee flessen drank mee.
0: Shit.
1: En die vroeg, welke drank was het? Ik zeg, was het toevallig appelkorn?
2: Ja.
1: Het was appelkorn. Ja. En wat was die andere fles, weet je niet meer?
2: Nee, weet ik niet meer.
1: Oké,
2: nee.
1: Ja, ik heb toen heel veel Pisang Ambon gedronken. Nou, daar gaat je lever echt van de kloot op.
0: Je bent een pindaf, je bent er niet.
1: Jezus, man. Dat ik daar flessen van gedronken heb. Nou, daar ga ik nou zo slecht op, die zoete zooi.
0: Oh.
1: Dus, en die appelkorn, ja, dat is gewoon een drankje. Volgens mij, het is ooit uitgevonden en het blijft nog gewoon even bestaan.
2: Ja.
1: Het is, iedereen drinkt ook met carnaval appelkontje. Appelsap.
0: Appelsap.
1: Pak maar een rietje en ga maar los. Ik bedoel, dan heb je dus gewoon die disco's. En er werd best goede muziek gedraaid.
0: Nou, ik ga hem erin vlammen.
1: Ja, doe maar.
2: Oh, lekker.
0: Oh, dit is echt zo lekker. Ik word dan teruggeslingerd naar La Fachada.
2: Oh, ja.
1: Ja, dat ook, ja.
0: Ja.
1: Ik draai dat volgens mij zelfs aan Fellini, dacht ik. Noonka. Ik heb in ieder geval de CD-single nog.
0: Lekker dit. Het is 1999. We waren 19. We gingen op stap in Heerlen. Niks was te gek. Alles kon.
1: Ja, en de muziek was toen zo goed. Het was gewoon beuken dit.
0: We gaan lekker beuken.

0: Van mij gewoon een uur duren dit. Gewoon alleen maar deze plaat. Ik vind dat zo lekker.
1: Dat neem mijn oude
0: wat een goed idee, Steve.
1: Oude cd-mappen neem ik mee.
0: Oh.
1: Eén goed feestje.
0: Wat de hel, hé.
1: Ik blijf erbij, we gaan het een keertje in de nacht doen. En dan maken
0: Steve
1: we een...
0: heeft wel gezegd de catering verzorgd.
1: Ja, dat wordt een Steve de nachtcatering. Ja. Dan heb ik hem net omgedoopt. Maak er nog een jingletje ervan. Helemaal goed.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan gaan we gewoon een nachtje gewoon beuken. Maar beuken zoals toen. Dus zeg maar de Zillion Classics en die dingen.
0: Is.
1: Ja. Alsof het gewoon een feestje. Ik bedoel, er is toch bijna niks meer wat nog van club open is.
0: Maar even, hè.
1: Ja.
0: Wij stoppen nu om 8:00.
1: Ja. Gaan we een uurtje slapen, gaan we daarna gewoon door.
0: Wij gaan... Wat, slapen?
1: Ja, of niet?
0: Nee,
1: of wil je gewoon doorgaan?
0: Niet slapen.
1: Van 8:00 tot 8:00.
0: Nee, ja, in ieder geval gewoon, weet je... De hippe feestjes zijn gewoon vroeg zat. En op tijd beginnen en op tijd naar huis. Maar dan pakken we gewoon door tot 12:00 of zo.
1: Ja, ik vind het helemaal goed.
0: Ja,
1: laten
0: toch?
1: We eens even kijken welke datums vrij zijn.
0: Ik zie Steve ook al instemmend knikken.
1: Ja, ja, lijkt mij heel zeker. Vet.
0: Ja.
1: Ik bedoel, Steve is ook van deze plaat, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dan heb
0: ja.
1: je tenminste wat te vertellen.
0: Ja, ja, ja.
1: En te draaien. En te vreten, want echt Steve gaat daar gewoon wat lekker eten meenemen.
0: Ja, nou, oh, ja. Maar we gaan dat
1: maak er zo warong hier, zo voor jou. Zo,
0: een warong.
1: Warong.
0: Jongen, ik leer je nog eens wat.
1: Ja, warong is in Indonesië, dat is gewoon een hutje. Ergens bij mensen aan huis of zo. En je hebt de klep aan de zijkant eruit gezaagd. En dan kun je gewoon eten bestellen. Maar dan staat oma gewoon te koken.
0: Oh.
1: En dan kun je voor heel weinig geld heel lekker eten.
0: Oké.
1: En dat kost geen drol.
0: Oké.
1: Ja, dat.
0: Oh, wat goed.
1: Dus ik moet eens even gaan kijken in mijn agenda.
0: Als de zomer voorbij is... Want nu zit iedereen nog buiten en dingen doen. Maar ik vind het echt superleuk.
1: Echt...
0: Iedereen die meekijkt en blijft hangen bij die Insta ook. Hè. Dat is echt,
1: leuk.
0: Dat wordt elke week wel meer.
1: Maar het moet gewoon even scheidweer zijn en iedereen binnen blijft.
0: Dat is het inderdaad. Weet je, als het dadelijk herfst is, dan gaan wij gewoon een avond plannen. En dan beginnen we om 6:00. En dan gaan we gewoon door.
1: Tot beneden vallen.
0: Tot het leuk is. Zolang het leuk is, blijven we gewoon hangen.
1: Ja, dat wordt een beetje een probleem. Want zolang het leuk is, kan het best lang duren.
0: Maakt niet uit.
1: Dan gaan we door tot volgende week zaterdag.
0: Ja.
1: We zijn er nog steeds, jongens.
0: Ja, jongens, dat... ik wil even verlof aanvragen.
1: Ja.
0: Ik ben er een week niet.
1: De rest van de disjokjes blijft thuis? Wij doen het wel.
0: Wij doen het wel, ja. We hebben er nog één. En dan is het ook meteen afgelopen voor vanavond. Echt ontzettend jammer.
1: Zeker jammer.
0: Maar het was fantastisch.
1: Het was vooral het onverwachte bezoek van Steve.
0: Ja,
1: het was echt
0: 100 punten, Steve. Echt 100
1: goed
0: punten.
1: Ja, heel gezellig.
0: Echt, altijd welkom, ook zonder eten. We gaan eruit met weer een 90s knaller. Meet Her at the Love Parade van Dahul.
1: Dat is een keer een VS-band geweest. Love Her at the Meet Parade.
0: Love Her at the Meet Parade, inderdaad. Ja. Die lag na Shaving Ryan's Private, geloof ik.
1: Ja, die huur bij de videotheek. Dat was dat speciale straatje, was dat.
0: Fantastisch.
1: Moet je niet te laat terugbrengen, krijg je boete.
0: Ja.
1: Ja, en dan kon je een plakbandje met ding heen duwen. En als je 2 videorecorders had, kon je hem overnemen.
0: Ja,
1: dat was een mooie tijd.
0: Echt, ik zeg het je, vroeger was echt alles leuker.
1: Ja, zeker. Duurde niet langer. Maar goed, nou download je het gewoon.
0: Nou ja, iedereen die erbij was, via de stream, via de website, via Instagram. Wat het ook was, hoe je er ook bij was. Ontzettend leuk dat je erbij was.
1: Bedankt.
0: En tot volgende week. Ik heb er nu alweer zin in.
1: Ik ook.
0: Steve. Dank je wel. Je krijgt dadelijk nog een knuffel. En fantastisch, dank je wel.
1: Dit was helemaal top.
0: Fijn weekend allemaal. Dit is bij deze de laatste.
2: Pauze in de pauze.
0: We gaan eruit met een knaller.
1: Daarna gewoon weer schappelijke muziek.
0: Schappelijke muziek.
1: Ja, gewoon normale muziek.
0: Ja, precies. Heel fijn resterend weekend nog. En tot volgende week, 6:00, dan zijn we er weer.
1: Als we nog even doorlullen, 2 minuten, zijn we klaar.
0: Ja. Nee.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
9: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
13: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
0: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlak bij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

0: Next up.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizza-bestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes, Dalfheulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mindy Carwash keeps you moving.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Waar ben jij naartoe geweest?
13: Naar Mondo Verde.
12: Met de nieuwe Havana's Tornado?
13: Ja, dat is
12: is een vrije val.
13: Te gek!
12: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
13: Wow!
12: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
13: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen!
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden.